0: Kruisjes jijne moet je ze meer. De kruisjes jijne moet je ze meer.
1: Найдет низший полюс планеты.